Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Geniet van je dag met Ludo. Limburg's leukste evergreens.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 30-jarige man uit Pilsen-Hoesselt is veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel voor de aanranding en verkrachting van zijn nichtje. De feiten dateren uit 2014, toen het meisje amper 12 en 13 jaar oud was. De man gaf ongewenste aanrakingen toe, maar ontkende de verkrachting. De rechtbank achtte die wel bewezen, onder meer op basis van consistente verklaringen van het slachtoffer en getuigenissen van vriendinnen. De man moet begeleiding volgen en in totaal ruim €5.500 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en haar familie. Een 59-jarige voormalige muziekleraar uit Diepenbeek is veroordeeld tot 20 maanden cel met probatieuitstel voor de aanranding van een 14-jarige leerling. De feiten gebeurden tijdens privé gitaarlessen tussen 2006 en 2007, waarbij de leraar volgens de rechtbank misbruik maakte van de vertrouwensband met de jongen. De man ontkende de feiten, maar de rechter achtte ze bewezen, onder meer op basis van het mailverkeer met het slachtoffer. De leraar werd in 2011 al eens veroordeeld voor de aanranding van een andere minderjarige leerling. Hij moet zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
1: The last scheduled execution for this year will not take place.
0: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Stijn Steijnen stopt per direct als hoofdtrainer van Patro Eijsden en wordt voltijds sportief directeur. Volgens Steijnen leefde die beslissing al sinds december 2025 en staat ze los van de recente magere 3-18. Hij leidde Patro 9 seizoenen lang en realiseerde onder meer 2 promoties en 3 opeenvolgende kwalificaties voor de play-offs richting 1A. Hulpcoach Yassine Gweroui neemt voorlopig de trainingen over. Patro zoekt intussen naar een nieuwe hoofdtrainer. Onder meer de naam van Karel Gerards wordt genoemd. Een 62-jarige man uit Sint-Truiden krijgt in beroep een werkstraf van 190 uur voor een levensgevaarlijke kopstoot in 2023. Het slachtoffer liep daarbij een schedelfractuur en hersenbloeding op, lag ruim een maand in coma en houdt blijvende beperkingen over. In eerste aanleg kreeg de dader nog 3 jaar effectieve celstraf. Het Hof koos onder het nieuwe strafwetboek voor een werkstraf. Voert hij die niet uit, dan riskeert hij alsnog 2 jaar cel. De man moet voorlopig €10.000 schadevergoeding betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
3: Lasciati andare.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië, nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een van die vele glam rock bands uit de 70s, de Zweden, Engeland en Wake Wham Bam. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is alweer Espresso hier bij Ludo.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: Ondertussen bijna 8:58 en wij zitten klaar voor een uurtje muziek en koffieslurpen. De muziek hebben wij voor u gekozen van onder andere Doe & Eddie, van Petula Clark, van Marianne Rosenberg en van Clarence Frogman Terry.

Sweet Caroline, Neil Sedaka, Neil Diamond, die schreef hem in 1969, had een hit met hem hier in Vlaanderen in 1970 en John Terra, die vertaalde hem in het Nederlands in 2016 en had er opnieuw een hit mee in Vlaanderen. Sweet Caroline, Nederlandstalige uitvoering van John Terra. En nu Lavender Blue, onmiskenbaar muziek van Mac en Katie Kissoon.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Marianne Rosenberg had twee hits hier in Vlaanderen. In Duitsland veel en veel meer, maar in Vlaanderen geraakten er twee in de hitparade. Deze Ich bin wie du, de absolute grootste hit van Marianne Rosenberg. En ook nog één keer een hit met Wenn ich dich liebe. Als tweede plaat vandaag draaiden wij een zekere Clarence Frogman Henry. En waarom noemde die man zich Frogman? Wel, omdat hij kon zingen als een kikker, met de stem van een kikker als het ware. En dat zonder ook maar enig technisch hulpmiddel, want die bestonden helemaal nog niet in 1956 toen deze plaat uitkwam. Gelooft u me niet? Luister dan maar. Oeh, oeh.

dame met een prachtige soulstem. Ik had het over Gloria Gaynor en I Will Survive. En daarvoor de Kikkerman. Ja, nee, niet de Kikforsman, dat is wat anders. De Kikkerman, dat was Clarence Frogman Henry en Ain't Got No Home. En nu tijd voor de Manhattan Transfer. We gaan ervoor terug naar 1984 en Baby Come Back To Me.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Een nummer opgedragen aan de wilde bosanimoon, denk ik dan toch. Wildwood Flower was dat van Do & Eddie. Daarvoor Lindsay de Pol met Mike Morgan en The Rock Bottom. En de Manhattan Transfer, die mocht de drieluik openen met Baby Come Back To Me. En dit nummer wat we nu gaan draaien, dat werd ooit op plaat gezet door André van Duin. Het was toen een knots gekke persiflage op dit nummer. Maar het originele van Del Shannon, die we nu gaan draaien, kwam uit in 1961. The Swiss Mate.

Timmy Euro en My Special Angel You Are stond er ook nog voor. Bij deze prachtige single, prachtige plaats uit de 60s. Maar dit was de uitvoering zoals die in 1982 is uitgekomen. En morgen is het weer zaterdag en overmorgen zondag. En die twee dagen krijgt u twee speciale mensen hier bij ons op de radio. Morgen en overmorgen tussen 10 en 12. Mark Brielewet met achtereenvolgens de Hitriders en Siestdag tussen 10 en 12 op zaterdag en op zondag. En een herhaling van het programma van de week ervoor in de vroege vooravond tussen 5 en 7. En aansluitend op het programma van Mark krijgt u Karen de Greve. En zij gaat op weekend en vertelt je daarin alles wat er te gebeuren staat de komende dagen in en rond Hasselt en de uitbreiding in Limburg. Eentje voor mij, eentje voor jou, dan is iedereen content. La Bionda.

Bijzonder sweet, bijzonder zacht en bijzonder mooi van Sandy Posey, Sweet Dreams. En Don Pantridge, die scoorde in 1968 zijn enige echte grote hit hier bij ons, Rosie.

Dat was Paul Severs, een man die in zijn carrière heel veel, zeg maar alles te danken heeft aan Sylvie Tak, die hem promoten op zijn toenmalig radiostation Mi Amigo. En daar is hij eigenlijk heel groot mee geworden, de Paul. Voilà, onze tijd die zit erop. Het is bijna 10 uur. Na 10 uur krijg je ook vandaag weer... Hallo met Koen en Koen Baks en morgen op de radio tussen 10 en 12 de Hit Riders met Mark Wielewet tussen 12 en 2 is er op weekend met Karin de Greve en tussen 5 en 6 de herhaling van vorige week van Hit Riders met Den Mark. Veel plezier morgen en de rest van de dagen natuurlijk, maar maandag ben ik er al terug met een nieuwe aflevering van Espresso. Terug om 9 uur, terug met de koffie en terug met goede muziek. Tot maandag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 30-jarige man uit Pilsen-Hoesselt is veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel voor de aanranding en verkrachting van zijn nichtje. De feiten dateren uit 2014, toen het meisje amper 12 en 13 jaar oud was. De man gaf ongewenste aanrakingen toe, maar ontkende de verkrachting. De rechtbank achtte die wel bewezen, onder meer op basis van consistente verklaringen van het slachtoffer en getuigenissen van vriendinnen. De man moet begeleiding volgen en in totaal ruim €5.500 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en haar familie. Een 59-jarige voormalige muziekleraar uit Diepenbeek is veroordeeld tot 20 maanden cel met probatieuitstel voor de aanranding van een 14-jarige leerling. De feiten gebeurden tijdens privé-gitaarlessen tussen 2006 en 2007, waarbij de leraar volgens de rechtbank misbruik maakte van de vertrouwensband met de jongen. De man ontkende de feiten, maar de rechter achtte ze bewezen, onder meer op basis van het mailverkeer met het slachtoffer. De leraar werd in 2011 al eens veroordeeld voor de aanranding van een andere minderjarige leerling. Hij moet zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.
4: Hallo, met Koen. Gasduinen in onze discotheek met Koen.

Ja, dat waren de gebroertjes Gibb, oftewel de Bee Gees, met een welgekende hit, To Love Somebody. Een plaat die meerdere malen werd gecoverd, onder meer door Nina Simone. Maar de bekendste is misschien wel die uit de jaren 90 van Jimmy Somerville. En dat kan je al eens overkomen, dat je in een file terechtkomt. En dat is ook de reden waarom we vandaag een uurtje later starten dan gepland. Maar we doen het wel sowieso in deze Hallo met Koen. Een hele stapel aan fijne muziek wacht u nog. En we gaan meteen van start met deze classic van Bobby Vinton en Roses Are Red.

Ja, ja, Roses Are Red en die staan nog altijd in volle bloei. Trouwens, dat kan nog zijn tot aan de eerste vorst. Tot dan bloeien de meeste doorbloeiende soorten. Vandaar deze hier van Bobby Vinton in Roses Are Red.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

dat was Oliver Onions, een individuele zanger, maar de bekendste artiestennaam van het Italiaanse muziekgroep duo bestaande uit de broers Guido en Maurizio De Angelis. Dit was hun allergrootste commerciële hit. Die stond wekenlang nummer 1, onder meer in Duitsland en Oostenrijk. En natuurlijk ken je ook de Duitsstalige coverversie van Roland Kaiser, want die werd daarna eveneens een gigantische nummer 1 hit. En dat zowel in België. En na Oliver Onions, tijd voor Bobby Bloom.

Ja, een mooie versie van You Are My Sunshine. Dat was hem, Ricky Nelson. Ja, we zitten al in oktober en we gaan weer langzaam maar zeker richting het eindejaar. En de stad Genk verbiedt dit jaar voor het eerst expliciet het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond. Het verbod geldt bovendien niet alleen tijdens de eindjaarsperiode, maar het hele jaar door. Met de maatregel wil de stad onder meer dieren beschermen tegen de stress en de angst die de harde, onverwachte knallen veroorzaken.

Ja, af en toe duiken we ook in de Franse muziek en vandaar deze grootheid, Du Dastrein, en zijn welbekende Et si tu n'existais pas. En nu een nummer dat we vooral kennen in de Belgische uitvoering door Bart Peters en The Radios, maar dit is het origineel uit 1970 alweer. Dit zijn The Beach Boys en Tears in the Morning.

men noemt hem tegenwoordig ook de oppertopper, omdat hij zo'n beetje de vaste waarde is. En organisator van de toppers, je weet wel, met René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Ze stonden in juni dit jaar nog samen in de Johan Cruijff Arena voor hun concertreeks The Summer is Magic. Dat was René Vroger en nu naar het duo Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En we mogen genieten van de summer wine, maar toch een beetje opletten.

Populaire hit van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood in Summer Wine. Trouwens, het weekend belooft mooi te worden met veel zon, aangename maxima rond 20 graden.

dat was dan heel speciaal voor de echte liefhebbers van de rock and roll. En dat was Gary Glitter. Daarvoor hadden we ook nog onder meer Late Again en Monja. Trouwens, meer over dit station vindt u altijd terug via de website radioludo.be of via Facebook.

Ronnie Temmer uit Nederland en dat in deze Keesera aan het einde van deze Hallo met Koen. Maak er een mooi weekend van. Wij spreken elkaar maandag weer om 10 uur. En ik heb nog deze van de Camels, een groot hit. En dat is deze 74-75.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij Stevens Recycling in Genk-Zuid is donderdagochtend opnieuw brand uitgebroken in een schroothoop. Vermoedelijk lag een lithiumbatterij aan de basis van de rookontwikkeling. Medewerkers van het bedrijf waren zelf al aan het blussen toen de brandweer arriveerde. De brandweer hoefde enkel nog te controleren, onder meer met een drone, en de schade bleef beperkt. Stevens Recycling kwam de voorbije jaren al meermaals in het nieuws door branden en discussies over milieu- en vergunningsvoorwaarden. Twee Limburgers maken kans op de grote prijs Martien Tange, die sterk en creatief taalgebruik in de media bekroont. Het gaat om VTM-journalist Farouk Özgünes uit Sint-Truiden en Sportza-commentator Christophe van de Goor uit Tongeren. Ook Christine Bonheure, Kobe Ilse en Tom de Kok zijn genomineerd. De prijs wordt op vrijdag 16 oktober uitgereikt tijdens het Taalfeest in Antwerpen. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs waarvoor nog tot 12 oktober gestemd kan worden. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Stijn Steijnen stopt per direct als hoofdtrainer van Patro Eijsde en wordt voltijds sportief directeur. Volgens Steijnen leefde die beslissing al sinds december 2025 en staat ze los van de recente magere 3 op 18. Hij leidde Patro 9 seizoenen lang en realiseerde onder meer 2 promoties en 3 opeenvolgende kwalificaties voor de play-offs richting 1A. Hulpcoach Yassine Gweroubi neemt voorlopig de trainingen over. Patro zoekt intussen naar een nieuwe hoofdtrainer. Onder meer de naam van Karel Gerards wordt genoemd. Een 62-jarige man uit Sint-Truiden krijgt in beroep een werkstraf van 190 uur voor een levensgevaarlijke kopstoot in 2023. Het slachtoffer liep daarbij een schedelfractuur en hersenbloeding op, lag ruim een maand in coma en houdt blijvende beperkingen over. In eerste aanleg kreeg de dader nog 3 jaar effectieve celstraf. Het Hof koos onder het nieuwe strafwetboek voor een werkstraf. Voert hij die niet uit, dan riskeert hij alsnog 2 jaar cel. De man moet voorlopig 10.000 euro schadevergoeding betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: giornali hanno scritto salviamo Venezia.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Anse waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lovetteinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij Stevens Recycling in Genk-Zuid is donderdagochtend opnieuw brand uitgebroken in een schroothoop. Vermoedelijk lag een lithiumbatterij aan de basis van de rookontwikkeling. Medewerkers van het bedrijf waren zelf al aan het blussen toen de brandweer arriveerde. De brandweer hoefde enkel nog te controleren, onder meer met een drone, en de schade bleef beperkt. Stevens Recycling kwam de voorbije jaren al meermaals in het nieuws door branden en discussies over milieu- en vergunningsvoorwaarden. Twee Limburgers maken kans op de grote prijs Martien Tange, die sterk en creatief taalgebruik in de media bekroont. Het gaat om VTM-journalist Farouk Özgünes uit Sint-Truiden en sportzaakcommentator Christophe van de Goor uit Tongeren. Ook Christine Bonheure, Kobe Ilse en Tom de Kok zijn genomineerd. De prijs wordt op vrijdag 16 oktober uitgereikt tijdens het Taalfeest in Antwerpen. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs waarvoor nog tot 12 oktober gestemd kan worden. Vanochtend is er kans op ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig en droog najaarsweer. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Er volgt een frisse nacht naar zaterdag. We krijgen minima rond 8 graden. Zaterdag eerst mist, daarna zonnig en 21 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Publieke reportage.
1: Goeiedag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Als ik mijn laatste liedje heb gezongen, dan zakt de vermoeidheid in mijn schoen. Maar dan krijg ik weer hoop

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathies van Kerkhoven reed naar een 7e plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952, hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken, ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend, minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Of het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor frauduleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal ik dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode

periode tussen Black Friday en kerst gaat Bpost ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.